0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske macrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
6: Macrie in Ronsen.
7: Nu verleng de solde.
6: In Ronsen of op macrie.be.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: En wij eren al meteen zangeres Jernie Kaagman. Ze werd 79. Je hoort Weekend van Earth and Fire. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 7 uur. Dit is het nieuws met Frauke Kaljon. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. 2 op de 3 bestuurders rijden nog te snel in een zone 30. De gemiddelde snelheid is er zelfs 41 km per uur. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersinstituut Vias. Op autosnelwegen houden we ons wel vaker aan de juiste snelheid. Zone 1 op de 4 rijdt nog sneller dan 120 km per uur. Volgens Vias komt dat doordat er meer trajectcontroles zijn, waarbij de pakkans hoger ligt. Je let trouwens dit weekend best extra op je snelheid, want de politie houdt vanaf morgen vroeg 6 uur een nieuwe flitsmarathon. En de politie mag voortaan op het sociale mediaplatform TikTok, dat zegt binnenlandminister Kentij. Veel politiezones communiceren al via Facebook en Instagram. Kentij laat TikTok nu ook toe om meer jongeren te bereiken over bijvoorbeeld alcohol, drugs en cybercriminaliteit. Er zijn wel strenge voorwaarden. Politiezones moeten de app gebruiken op een afzonderlijke gsm en volledig gescheiden houden van het interne politienetwerk uit vrees voor Chinese spionage. Jaro, de jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Begin april raakte de jongen betrokken bij een vechtpartij tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Hij lag sindsdien in coma. Wat er precies gebeurde in Gent is nog altijd onduidelijk. De verdachte die betrokken is bij de vechtpartij is nog niet gevonden. Het onderzoek loopt nog. En ook voetbal. In de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK Saloniki. Na amper 16 seconden scoorde Svetchkovic het enige doelpunt. De doelman Kozemans redde ook nog een strafschop. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent op het veld van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. De terugwedstrijden worden volgende week gespeeld in eigen huis. We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maxima rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon en mogelijk ook een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden.
12: De zomer van je leven.
13: Tony Talboom.

mooie muziek blijft voor altijd. En dat geldt zeker voor de stem van Jenny Kaagman. Vorige week namen we afscheid van haar. Ze werd 79 en leidde al een tijdje aan de ziekte van Parkinson. Maar haar nummers, die gaan ons nog heel lang blijven vergezellen. Dank je wel voor al die prachtige muziek.

9 over 7 werd het zo. Hele goedemorgen, het is vrijdag. En dat is toch wel het mooiste moment van de werkweek. Het weekend is nog niet begonnen, maar je voelt het al wel. En dan wil je natuurlijk ook weten hoe het weer zich gaat gedragen. Daar kom ik zo op terug. En ik hoop het echt waar, hè, dat je een betere nacht hebt gehad dan de volgende man, Johnny Nash. Hier is Tears on My Pillow.

7. Zometeen Cyndi Lauper, Girl Test 1, 2, have fun. Ik heb goed nieuws als je van de zon houdt, want we krijgen een mooie zonnige dag. Toch enkele stapelwolken en maximaal rond 25 graden. Dat is best aangenaam. Zaterdag zonnig met ook enkele hoge wolken en opnieuw warmer. Dan wordt het 28 graden. En zondag stijgt de temperatuur terug tot 31 graden bij volop zon. Ook volgende week alleen maar zon en ook mogelijk een nieuwe hittegolf met temperaturen rond 30 graden.

0: 14 voor half 8 ondertussen. Ja, vakantie, dat is niet altijd een plaats. Soms is het gewoon een classic bij Nostalgie Plus. En weinig artiesten kunnen dat gevoel zo goed brengen als Julio Iglesias. Die komt er zo aan.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die je kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
9: De zomer van je leven.

0: Heerlijk, Good Day Sunshine met de Beatles. En zometeen een U2-classic die bijna nooit werd uitgebracht. U2 dacht dat het nergens naartoe ging en wou het schrappen. Maar gelukkig dacht hun producer daar helemaal anders over. Ja, als je gaat horen welke plaat dat is, ga je het bijna niet geloven. Komt eraan na het nieuws met Vrouwtje Caljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Oost-Vlaanderen breidt het oppompverbod voor de onbevaarbare waterlopen en grachten uit. Dat besliste de gouverneur na droogteoverleg. Vanaf vandaag mag er in 119 zones geen water meer opgepompt worden.

0: te worden, want de waterreserves zijn te verzwakt. Het opomverbod geldt nog tot de waterstanden weer op peil zijn. In de Verenigde Staten krijgt Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, een monsterboete. Het moet bijna €500.000 betalen omdat het jongeren te weinig beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten en seksueel misbruik. Meta moet nu maatregelen nemen. Zo zullen gebruikers onder de 18 jaar nog maximaal 90 uur per maand kunnen scrollen. En in Thailand zijn minstens 6 doden gevallen bij een schietpartij in een school ten noorden van Bangkok. Dat meldt de Thaise onderwijsminister. Het zou gaan om 3 leraren en 3 leerlingen. Ook de dader, een leerling van de school, is overleden. Volgens het rampenagentschap raakten ook zo'n 15 mensen gewond. We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maxima rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
2: Het is 8:30. Ik heb 1 kleine file te melden op de E429 naar Brussel. Moet je 7 minuten bijtellen. Vanaf de Bergense Steenweg tot de Welkomstlaan.
1: De Good Morning Show.

0: Demis Roussos. Een heerlijk briesje bij deze warme temperaturen. My friend in the wind. En straks blikken we terug op het jaar van de dag. Dat is vandaag 1965. Een bijzonder jaar voor de Rolling Stones. Zo meteen weet je ook waarom. Na Kim Wilde en Bill Withers.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: De zomer van je leven.

0: A lovely day. Kijk maar eens naar buiten. Bill Withers was dit. We gaan terug naar 1965.
1: De zomer van je leven.
0: De Rolling Stones, die veroverden de wereld met Satisfaction. Keith Richards had het, de gitaar heeft letterlijk in zijn slaap bedacht. En bij ons ging datzelfde jaar de eerste Jazz Bilzen van start. Een festival dat later legendarisch zou worden. Grondlegger van de huidige festivalzomer.

Bas Kijks in de radio. What can I say? De zon schijnt, de lucht is blauw. Het is een heerlijke vrijdagochtend. En we gaan stilletjes aan richting weekend, richting 9 uur. Met heerlijke muziek van Chris de Burgh. Hier heb jij waarschijnlijk ooit ook al eens iemand mee tegen je gilet getrokken. Dat kan niet anders. The Lady in Red van Chris de Burgh. Goedemorgen.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
4: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Nostalgie. En jouw vrijdagochtend met nog wat extra pit. What's a Matter Baby van Alan Foley. En meteen daarna een classic van Elvis. Your golden years. Goedemorgen en welkom. Nostalgie. Het is bijna 9 uur. Dit is het nieuws met Vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ons land stuurt begin volgende maand een groep militairen naar Groenland. Dat zegt defensieminister Franke aan VTM Nieuws. Het gaat om soldaten, maar ook Special Forces, de elite-eenheid van Defensie. Ons land gaat er meewerken aan een nieuwe NAVO-missie die het Noordpoolgebied in de gaten zal houden. De militairen moeten Groenland beschermen tegen Rusland en China. Maar het is ook om Amerikaans president Trump te sussen. Want die dreigt er eerder mee om Groenland in te nemen, omdat de NAVO te weinig doet om het te beschermen. Ook Canada, Nederland en Finland sturen militairen. Er zijn dit jaar al een record aantal airco's verkocht. En dan zijn de cijfers van de twee hittegolven deze zomer nog niet meegeteld. Van januari tot en met juni installeerden gezinnen bijna 135.000 vaste airco's. Als je vandaag nog een airco wil installeren, zal je wel geduld moeten hebben. De wachttijden lopen op tot eind dit jaar of begin volgend jaar. In de Verenigde Staten krijgt Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, een monsterboete. Het moet bijna €500.000 betalen omdat het jongeren te weinig beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten en seksueel misbruik. Meta moet nu maatregelen nemen. Zo zullen gebruikers onder de 18 jaar nog maximaal 90 uur per maand kunnen scrollen. Een deel van de boete wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. En in Thailand zijn minstens 6 doden gevallen bij een schietpartij in een school ten noorden van Bangkok. Dat meldt de Thaise onderwijsminister. Het zou gaan om 3 leraren en 3 leerlingen. Ook de dader, een leerling van de school, is overleden. 15 andere mensen raakten gewond. De schutter zou voor de schietpartij ook zijn grootmoeder hebben gedood. We krijgen een mooie zonnige dag met enkele stapelwolken en maximaal rond 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. Ook volgende week alleen maar zon en mogelijk ook een nieuwe hittegolf met temperaturen rond de 30 graden.
11: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Dan McLean, die heeft het volgende nummer meer dan 5000 keer live gezongen. En toch verandert hij bijna elk optreden een paar woorden. Hij vindt dat het toch wel wat mee mag groeien met de tijd. Maar ja, jij hoort het origineel natuurlijk bij Nostalgie Plus. Het is begonnen uit een 16 pagina tellend handgeschreven manuscript. Dan weet je misschien al over welke song het gaat. Ik heb hier American Pie voor je klaarstaan.

Ja, 16 pagina tellend handgeschreven manuscript. En nog niemand die weet waarover het eigenlijk gaat. American Pie, Don McLean. Goedemorgen. Op Nostalgie Plus krijg je niet alleen de grootste sterren. Af en toe zit er ook zo'n verborgen pareltje tussen. Een zonnige parel, Zion Jones, die heeft vooral veel goesting om aan deze zomerse vrijdag te beginnen. Spin me around.

0: mooi toch? Ian Jones, Spin Me Around. Leo Sayer, die had twee nummer 1 hits in Amerika. You Make Me Feel Like Dancing and When I Need You. Maar hij maakte natuurlijk nog vele andere goede platen. Wat is jouw favoriet? Long Tall Glasses, die hoor je zo. En straks heb ik ook nog een man die altijd een modeltreinset meenam op tournee. Altijd een beetje kind gebleven dus.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Straks Thriller van Michael Jackson. En nu Rod Stewart, ja, gekend als zanger, voetballiefhebber. Maar hij heeft ook nog een andere hobby. Iets waar heel veel huisgenoten gek van worden. Want zo'n modeltreintjes, ja, dat neemt veel plek in. Natuurlijk, Rod Stewart die heeft plek genoeg thuis, denk ik. Woont altijd in van die hele grote villa's. Maar hij neemt dus ook steeds zo'n modeltreinsetje mee op tournee. Altijd. En terwijl de rest van de band de stad intrekt na een concert, bouwt Rod aan zijn rails. Ja, rockster, voetbal en treinfreak. Ook altijd een beetje kind gebleven.

En de volgende zomerhit, die heb ik ook al voor jou. Jimmy Cliff en later in dit uur een terugblik op het jaar van de dag 1965.

0: Een classic die heel bijzonder is voor de Commodores. En wel om een hele speciale reden. Komt eraan naar Linda Ronstadt.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Weet je wat dit nummer zo bijzonder maakt? Het is de eerste echte grote hit van de Commodores nadat Lionel Richie de band had verlaten. Veel mensen dachten, het verhaal is uit, tot Night Shift kwam.
1: De zomer van je leven.
0: 29 april 1965, toen tekende de 19-jarige Eddie Merckx zijn allereerste profcontract bij de ploeg Solo Superia, waarna hij een maand later debuteerde in de Waalse Pijl. Het was het officiële startschot van de meest succesvolle wielercarrière aller tijden. En Van Morrison is nog maar net 20 en hij scoort samen met de band Them de hit Gloria.

hoeft niet altijd op reis te gaan. Soms brengt een goed nummer je al op de bestemming. Bart Kajel heb ik nu voor je klaarstaan. En op een vrijdagochtend, ja, kan dat terrasje toch ook gewoon in je tuin. Zeker bij dit zonnetje. Dat gaat deugd doen. Neem er een koffietje bij.

0: Beratip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Limmes.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie visky.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is ze.
6: De Vos Limmes.
7: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
9: Echt?
10: Echt waar?
11: Macri in Ronsen.
12: Nu verleng de solde.
11: In Ronsen of op macri.be.
13: De opvallendste gitaarriffs, die hoor je natuurlijk bij ons. En zo meteen heb ik er weer zo eentje van Norman Greenbaum. Your golden years. Spirit in the sky. Nostalgie plus. En dan werd het 10:00. Goedemorgen, dit is het nieuws met Frauke Kaljon.
14: Goedemorgen. De jongen van 7 die woensdagnacht overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij de autopsie op het lichaam zijn verschillende verwondingen vastgesteld. Volgens de wetsdokter zou het gaan om een kindermishandeling en is de jongen ook overleden aan zijn verwondingen. Zijn moeder van 27, de oom en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land stuurt begin volgende maand een groep militairen naar Groenland. Dat zegt defensieminister Franke aan VTM Nieuws. Ons land gaat er meewerken aan een nieuwe NAVO-missie die het Noordpoolgebied in de gaten zal houden en Groenland moet beschermen tegen Rusland en China. Maar het is ook om Amerikaans president Trump te sussen. Die dreigt er eerder mee om Groenland in te nemen, omdat de NAVO te weinig doet om het te beschermen. En de Vredesraad van Amerikaans president Trump zou een eerste bouwvergunning voor de Gazastrook toekennen. Het gaat niet om huizen of infrastructuur voor de bevolking, maar wel om een militaire basis voor 150 Marokkaanse militairen. De Vredesraad werd opgericht om de heropbouw van Gaza te begeleiden en is onderdeel van het vredesplan tussen Israël en terreurgroep Hamas. Maar er zijn nog veel vragen over. Minstens 80% van de gebouwen in Gaza raakte beschadigd of werd verwoest. Zo'n 2 miljoen inwoners wonen nog steeds in geïmproviseerde en onhygiënische kampen. Vrij zonnig, daarna meer stapelwolken met maxima tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon met temperaturen rond de 30 graden.
15: Van je leven.
16: Tony Talboom.

0: weer nieuwe muziek en straks ook een kijkje achter de schermen op Brussels Airport met LMP3. Maar we beginnen met een plaat waar je helemaal rustig van gaat worden, dat beloof ik. Vrijdagochtend, ja, kan soms hectisch zijn, maar nu is het even tijd om te gaan zitten en te relaxen. Met Nostalgie Plus in je radio en deze van Dan Fogelberg, moet dat lukken.
1: Welkom bij Nostalgie Plus. Your

0: Boys en de zomer, dat is een perfecte combinatie. Ze komen eraan na Suzy Quatro bij Nostalgie Plus.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog steeds à volonté.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: De zomer van je leven.

0: En zo stappen we letterlijk van de ene classic in de andere. De Creedence Clearwater Revival is onderweg.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Ja, het is hoogzomer, dan is het erg druk op de luchthaven. Veel gezinnen, veel koppels. Wie zie je daar nog, Ellen?
2: Ik zie hier ook een groep boys van eigenlijk alle leeftijden. Wie ben jij?
3: Michiel.
2: Michiel, vertel eens, wat zie ik hier? Wie zie ik hier?
3: twee gezinnen die samen op vakantie gaan.
2: Dat is mooi. Ja. Dat is absoluut oké. Okay. Er komen er nog bij, dus de vrouwen lopen hier ergens rond.
3: Ja, de vrouwen zijn uiteraard nog inkopen aan het doen. Hè.
2: Ah, die gaan aan het waaien vanuit de apotheek. Dus er zijn toch ook nog wel voorzorgen die genomen worden. En naar waar gaan jullie?
3: Wij gaan naar Griekenland. Ja, naar Athene.
2: Naar Athene. En is dat iets dat jullie heel veel doen met mij?
3: We gaan heel regelmatig met hen op reis. Minstens één keer per jaar.
2: Ja, dus jullie zien elkaar...
3: Dat is al 10 jaar, 15 jaar.
2: Ja. 10, 15 jaar. Ja. En ook soms alleen met het gezin? Of is dat dan vreemd?
3: Nee. We gaan ook soms alleen met het gezin op vakantie.
2: En wat geeft dat met vrienden? Is dat voor u zoiets? Ik ga met de boys, gaan we dat doen? De vrouwen doen dat?
3: Bijvoorbeeld. Maar deze keer niet. Deze keer gaan we allemaal gezellig samen op één boot. Dus we hebben niet veel mogelijkheden om te vluchten.
2: Zeg, in een boot. Is er dan iemand van jullie kapitein? Of is dat er ook gehuurd?
3: Ja, de kindjes zijn kapitein.
2: De kindjes zijn kapitein. Dat zijn kapitein. Dat is betrouwbaar.
3: We gaan zien waar we uitkomen.
2: Dus, en jullie vertrekken in...
3: In Athene.
2: In Athene naar?
3: Dat weten we nog niet. We gaan rondvaren en dan komen we, uiteindelijk komen we terug in Athene.
2: En dat is dan 10 dagen later?
3: Dat is ongeveer 7 dagen later. Hè.
2: En welke reis is u het meeste bijgebleven met jullie allemaal?
3: In de Provence. Toen deze kinderen allemaal nog superklein waren. En dan konden wij effectief

0: Barbra Streisand met Woman in Love. Ja, Johan Verminnen, zijn favoriete plekje in Brussel, kennen we ondertussen allemaal. Ja, je moet er eens geweest zijn, zeker, hè? En ik heb ook goed nieuws als je onderweg bent, want er zijn geen files te melden op dit ogenblik.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.com.

0: Ons jaar van de dag, dat is 1965. Daar gaan we zo meteen ook weer naartoe. Eerst Eddie Grant en The Sweet. En die hebben beide de zon mee.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: vrijdagochtend en de playlist bij Nostalgie Plus die helpt je naar het weekend. Voelt zelfs al een beetje als weekend met Kim Carnes, maar ook Eruption.
1: De zomer van je leven.
0: 1965, daar zitten we vandaag. Hè. Roger Miller die scoort met King of the Road. En bij ons wordt datzelfde jaar het verdrag ondertekend dat de Benelux-hof van justitie opricht. Een stukje geschiedenis waar België, Nederland en Luxemburg nog altijd op bouwen.

Reken ook maar op een pak zomerhits in het volgende uur met onder meer Alicia e Battiato, Spanish Troll van Ming DeVille en de La Bamba van Richie Valens. Fijne start van het weekend met Domi Kromme zometeen. Je

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Goedemorgen, vrijdag alweer. En ik mag lekkere muziek op je afvuren tot 3 uur vanmiddag. Met Tweenie Lopez straks en Status Quo. Daar begin ik zo meteen mee met Down Down. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De jongen van 7 die woensdagnacht overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij de autopsie op het lichaam zijn verschillende verwondingen vastgesteld. Volgens de wetsdokter werd het kind mishandeld en is hij overleden aan zijn verwondingen. Zijn moeder van 27, de oom en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies aan de luchthavens van Deurne en Oostende. Het geheim akkoord dat De Ridder sloot is volgens oppositiepartij Groen gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Dat schrijft De Morgen. Volgens De Ridder liggen de subsidies voor beide luchthavens 27% lager. Maar Groen zegt dat de cijfers zijn vervalst. De Ridder moet zich begin september verantwoorden in een extra commissiezitting. En het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca was nog nooit zo warm. Er is een recordtemperatuur van 33 graden gemeten. Ook andere delen in de Middellandse Zee warmen fors op. Op dit moment is het 4 graden warmer dan het gemiddelde. Het ongezien warme zeewater kan hevig onweer en veel wateroverlast veroorzaken. Zeker in het najaar, zeggen wetenschappers. Het is vrij zonnig, daarna krijgen we meer stapelwolken met maxima tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon met temperaturen rond de 30 graden.
10: De zomer van je leven.
11: Domi Krommen.

Zelf sprak hij amper Spaans, maar hij moest het dus helemaal fonetisch uit zijn hoofd leren. 17 jaar oud was hij toen het plotseling wereldwijd nummer 1 hit werd. In 1987 gebruikt voor de gelijknamige film. En dit was het originele 1958 van Ritchie Valens en La Bamba. Straks Bruce Hornsby en The Range hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met The Way It Is. Nu eerst Gérard Lenormand. Voici les clés pour

0: en...
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: De zomer van je leven.

De favoriete meidengroep van de Britse koning, toen nog Prins Charles. Ze hebben zelfs opgetreden op zijn 30ste verjaardagsfeest in 1978. Dat waren de Three Degrees en When Will I See You Again hier bij Nostalgie Plus. De zomer van je leven brengt ons terug naar een hit uit 1969 van de Zombies. It's a time.

met een inzending voor Italië in het Eurovisie Songfestival van 1984. Alice e Baziato, i treni di Tosser. En dit is 10cc, Donna.

0: Met een hoofdrol voor Margie Hendricks, zijn geheime minnares op dat moment. En een van zijn achtergrondzangeressen, Hit the Road Jack, dat was Ray Charles. Zometeen naar 1970 en Cracklin' Rosie, dan weet je dat Neil Diamond klaarstaat.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: met Phil Collins. Hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Dat was Susudio.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag kijken we terug naar de zomer van 1965, waar Belgische tv-kijkers die zomer voor het eerst konden binnenloeren bij de buren. Dat was de doorbraak van kabeltelevisie in België. Het netwerk in Luik en de grensstreken werd zo goed uitgebouwd dat Belgische huishoudens voor het eerst haarscherp naar Nederlandse en Franse zenders konden kijken. Een ongekende luxe was dat in die tijd. En het Belgische Koningshuis maakte groot nieuws bekend. Op 2 juli 1965 maakte prinses Paola en prins Albert de geboorte bekend van hun dochter, prinses Astrid. Het hele land leefde mee met de kersverse koninklijke spruit. En op de radio zong iedereen mee met dit Franstalig liedje van Christophe.

Een van de meest stijlvolle classics uit de jaren 70, met een hoofdrol voor de bassist van Ming de Ville, Ruben Siguenza, die het stukje in het midden gewoon insprak. Dat was Ming de Ville en Spanish Troll. En nu gaan we op naar het middagnieuws en dat doen we met Nick Urshow.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
2: Macri in Ronsen.
1: Nu verleng de solde.
2: In Ronsen of op macri.be.
4: Later dit uur gaan we met Michel naar Blues Trottoir, Soir de Pluie. En zometeen lekkere muziek hier. Of wat had je anders gedacht? Take a chance on me. ABBA, dat is voor na het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Jongeren onder de 25 jaar vinden steeds moeilijker een job. Het aantal jonge werknemers daalde met 20% tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Vooral mensen met een universitair diploma hebben het moeilijk. Bedrijven kiezen vaak voor mensen met meer ervaring en dat hebben pas afgestudeerden nog niet. Wel goed nieuws voor jongeren. Het gemiddelde bruto maandloon voor starters stijgt al voor het zesde jaar op rij tot bijna €2.600. In de Spaanse enclave Ceuta blijft de chaos groot, een week na de massale oversteek van tienduizenden migranten. Dat schrijft VRT Nieuws. Bijna 50.000 migranten uit Marokko stormden de grens over naar het Europees grondgebied. Het grootste deel keerde wel terug naar Marokko, maar het is onduidelijk hoeveel migranten in Ceuta precies zijn gebleven. Volgens schattingen gaat het om 2.000 tot 8.000 mensen, onder wie vooral minderjarigen. De opvangcentra zitten daardoor overvol. En koekjesfabrikant Lotus Bakeries gaat zijn speculoosproductie fors uitbreiden. Het bedrijf uit Lembeek investeert minstens €500 miljoen in zijn fabrieken in ons land, de Verenigde Staten en Thailand. De vraag naar Biscoff speculoos en pasta steeg de afgelopen jaren fors. De omzet steeg tot bijna €750 miljoen. Dat is 14% meer dan vorig jaar. Volgens Lotus Bakeries is het zijn grootste investeringsprogramma ooit. Vrij zonnig, daarna meer stapelwolken met maxima tot 25 graden. Zaterdag zonnig met enkele hoge wolken en opnieuw warmer bij 28 graden. Zondag volop zon en warm tot 31 graden. En ook volgende week alleen maar zon met temperaturen rond de 30 graden.
6: De zomer van je leven.
7: Domi Kromme.

door Peter Sarstedt geschreven in een hutje ergens in Denemarken en geïnspireerd door een meisje uit een arm gezin op wie die verliefd geworden was en verwijzingen naar dat leven in Parijs met Marlene Dietrich en Picasso en de Côte d'Azur. Peter Sarstedt en Where Do You Go To My Lovely. En nu lekker wat uptempo muziek in je radio steken die daarbovenop nog een keertje zomers klinkt. Hier is J. Vincent Edwards.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus.

Het werd de lievelingsplaat van Don Henley van het hele repertoire van Eagles. One of These Nights uit het gelijknamige album uit 1975. Zometeen maken we plaats voor Michel. Hij heeft een mooie keuze gemaakt voor En Vacances zometeen. Een liedje van Blues Trottoir. En dit is nog zo'n legende. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. When a Man Loves a Woman.

0: Follet en vacances.
1: Vergeef me, ik koos vandaag een liedje uit met de titel Un soir de pluie. Niet bedoeld om de weergoden uit te dagen. Als het regent, zal het niet liggen aan dit prettige liedje van een duo, Blues Trottoir.

klinkt een beetje als Matt Bianco in het Frans, je weet wel. Matt Bianco, de groep van Get Out of Your Lazy Bed Half a Minute en Yeah Yeah. Dit, Un Soir de Pluie, was een groot hit in La Douce France in de zomer van 1987. Een zangeres, Clémence Lhomme, die het ook schreef, begeleid door een saxofonist, Olivier de Faïs, ik weet niet hoe het precies uitspreekt. Zoon van een bekende Franse acteur en komiek, die vanwege die moeilijke achternaam wellicht voor een schuilnaam koos, Pierre Richard, zeg maar Le Grand Blanc avec une chaussure noire. Pierre Richard, die overigens op 16 augustus 92 jaar wordt. Het bleef bij deze ene hit, maar het begint heel sfeervol om dan uit te monden in een prettig zomersritme, het perfecte zomerplaatje, Blues Trottoir, Un Soir de Pluie.

bekend geworden in de 60s en in de jaren 70 ging hun carrière gewoon door de Fortunes. Here comes that rainy day feeling again. Rick James schreef dit liedje gewoon als opvullertje voor zijn album Street Songs. Wat zou je zeggen dat het uit zou groeien tot een heel grote hit? Met dank onder andere aan The Temptations en het tweede leven dat het nummer kreeg dankzij MC Hammer. Hier is Superfreak nog een keer.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Of hoe je een beroemd liedje uit een Gershwin-opera Porgy and Bess kunt omvormen tot een van de meest spraakmakende soulplaten ooit gemaakt door Billy Stewart in 1966, Summertime. De titelsong van de film 9 to 5, dan weet je dat Dolly Parton klaarstaat zometeen na Gilbert O'Sullivan.

0: Als je Dolly Parton als actrice in huis haalt, moet je natuurlijk gebruik maken van haar zangtalenten. Want dat wisten de makers van de film 9 to 5. Maar goed, Dolly Parton hier bij Nostalgie Plus.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag het jaar 1965 dat we in de kijker zetten. In de zomer van dat jaar beleefde de draagbare transistorradio zijn definitieve doorbraak bij het grote publiek. Voor het eerst zag je mensen op het strand en in het park massaal op pad gaan met zo'n compact radiootje op batterijen. En in de zomer van 1965 zorgden de Beatles voor een historische wereldprimeur. Op 15 augustus gaven John, Paul, George en Ringo een iconische concert in het Shea Stadium in New York voor meer dan 55.000 fans. Het was het allereerste popconcert ooit dat in een groot sportstadion werd gehouden. En zo konden de mensen genieten van 8 Days a Week.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmis.
0: Oké.
1: Waarom neem jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Een lekkere zomerse classic zometeen van Wham met Bad Boys. En dit uur ga ik beginnen met de debuutsingle van The Police. Roxanne staat klaar.
11: You're cold in
10: En nu is het tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het parket van Verviers heeft bevestigd dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar voyeurisme na het abrupt stopgezette zomerkamp van KLJ Balen in Plombières. De 54-jarige uitbater van het terrein is gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij wordt ervan verdacht de jongeren te hebben bespied via een dubbele wand. De leden van de jeugdbeweging zijn ondertussen allemaal veilig teruggekeerd naar Balen. Pas afgestudeerden vinden steeds moeilijker een job. Nog nooit begonnen zo weinig jonge werknemers onder de 25 aan een vaste job als de voorbije 5 jaar. Het aantal jonge werknemers daalde met 20% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Vooral jonge mensen met een universitair diploma hebben het moeilijk. Bedrijven kiezen vaak voor mensen met meer ervaring. Het gemiddelde bruto maandloon voor starters stijgt wel al voor het 6e jaar op rij tot bijna €2.600. Mark van Bommel is zo net officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op. De 49-jarige Nederlander liet weten niet lang te hebben getwijfeld toen Vincent Mannaert hem opbelde. Van Bommel wil herkenbaar dominant en aanvallend voetbal brengen. En hij wil daar zo snel mogelijk werk van maken.
13: België heeft een fantastisch elftal met een aantal jongens van de gouden generatie waar heel veel talent aan komt. En daar moet je een team van maken. En dat is het mooie van en het moeilijke ook van een bondscoach, dat je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgt. In een korte periode waarin je 4 wedstrijden speelt, waarin je gelijk moet presteren en je ideeën over moet brengen. Ja, en dat moet je proberen en die garantie heb je niet om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
12: In zijn technische staf krijgt hij assistentie van voormalig international Maarten Martens en Boudewijn Zende. Het blijft zonnig met enkele hoge stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en ook warm tot 31 graden. En begin volgende week zonnig. Er is ook kans op een nieuwe hittegolf.
14: De zomer van je leven.
15: Domi Kromme.

George Michael haatte het nummer, speelde het nooit meer in zijn leven. Was 19 toen hij het liedje schreef als protest tegen zijn ouders. Bad Boys van Wham. En nu naar de jaren 70 met een nummer dat Richard Carpenter speciaal schreef als eerbetoon aan de popradio uit zijn jeugd in de jaren 50. Yesterday Once More.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: De zomer van je leven.

Leo Sayer. In de jaren 70 was hij al populair. 1980 ging zijn carrière gewoon door met More Than I Can Say. En dit is die meeslepende theatrale klassieker uit 1974, die in ons land geïntroduceerd werd door de legendarische Jos Gijzen. Ik heb het over Da.

Alle clichés over Vlaanderen kwamen voorbij en zo hoort het ook bij een liedje dat Vlaanderen boven heet. Raymond van het Groene Woud. De Gibson Brothers nu, geproduceerd door het duo Daniel Valgaarde en Jacques Luder. Que sera mi vida?

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: De zomer van je leven.

0: Uit de soundtrack van de film Saturday Night Fever, waar zij het grootste deel voor hun rekening namen. De Bee Gees met More Than a Woman.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1965, het jaar waarin de minirock de wereld veroverde. Dat was te danken aan het Britse modemodel Jean Shrimpton. Die veroorzaakte een internationale schokgolf en een moderevolutie toen ze tijdens een paardenrace in Australië verscheen in een jurk die ruim boven de knie eindigde. Ontwerpster Mary Quant maakte de minirock dat jaar tot het absolute symbool van de swinging 60s. En Sonny en Cher, die waren volop op de radio te horen met dat legendarische duet I Got You Babe.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
1: This is a muscle van Lynch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: Nog een uurtje zit ik in radio om lekkere muziek op je af te vuren. Steam zo meteen en The Free staat al klaar met All Right Now.
5: Your golden years. Nostalgie.
4: En zo is het 2 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het parket van Verviers heeft bevestigd dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar voyeurisme na het abrupt stopgezette zomerkamp van KLJ Balen in Plombières. De 54-jarige uitbater van het kampterrein is gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij wordt ervan verdacht de jongeren te hebben bespied via een dubbele wand. De leden van de jeugdbeweging zijn ondertussen allemaal veilig teruggekeerd naar Balen. B-Notes, het moederbedrijf van B-Post, verlaagt zijn winstprognose voor 2026. Het post- en logistiekbedrijf rekent nu op een aangepaste bedrijfswinst van €140 miljoen en dat is aanzienlijk minder dan de eerder verwachte €165 tot €195 miljoen. De bijsturing is het gevolg van de wekenlange staking in april. Dat kostte het bedrijf ruim €25,5 miljoen. Ook de tegenvallende resultaten bij de Noord-Amerikaanse tak van logistiekdochter Paxson speelt een rol. Beleggers reageerden teleurgesteld, het aandeel op de beurs dook tot 10% lager.
7: Goedemiddag allemaal, bonjour à tout. Ik ben heel erg blij dat ik hier zit, jongens. Jullie hadden denk ik ook niks anders verwacht.
6: Op die manier begon Mark van Bommel aan zijn persconferentie. Hij is daarmee officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op. De 49-jarige Nederlander liet weten niet te lang te hebben getwijfeld toen Vincent Manhart hem opbelde. Van Bommel wil herkenbaar, dominant en aanvallend voetbal brengen en hij wil daar zo snel mogelijk werk van maken.
7: België heeft een fantastisch elftal met een aantal jongens van de gouden generatie waar heel veel talent aan komt. En daar moet je een team van maken. En dat is het mooie van en het moeilijke ook van een bondscoach, dat je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgt. In een korte periode waarin je 4 wedstrijden speelt, waarin je gelijk moet presteren en je idee over moet brengen. Ja, en dat moet je proberen en die garantie heb je niet om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
6: In zijn technische staf krijgt hij assistentie van voormalig international Maarten Martens en Boudewijn Zende. Het blijft zonnig met enkele hoge stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken, het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden en begin volgende week zonnig, er is ook kans op een nieuwe hittegolf.
8: Van je leven.
9: Domi Krommen.

We schrijven het jaar 1969 en dit was gewoon als opvullertje bedoeld, als bekantje voor een single, maar de DJ's, de toenmalige radio-DJ's, begonnen het massaal te draaien en de producers moesten haastig een nepband verzinnen. Steam werd het studiobandje met Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Casey and the Sunshine Band zometeen met Give It Up en nu de gevoelige tonen van Elvin Bishop. I fooled around and fell in love.

0: promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
1: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Grace Jones met haar bewerking van het iconische nummer van Edith Piaf, La Vie en Rose. En nu tijd voor een nummer dat oorspronkelijk niet geschreven was voor All Blue Eyes, maar wel voor Liza Minnelli in de gelijknamige film uit 1977. Die heette natuurlijk New York, New York, geregisseerd door Martin Scorsese. Hij maakte er zijn absolute lijflied van, Frank Sinatra.

Vanaf eind jaren 70 en de periode van Do You Think I'm Sexy liet hij de echte rock wat achter zich en mixte die wat disco in zijn muziek. En dat was bij deze ook het geval in 1981 voor Rod Stewart, Tonight I'm Yours. De Silver Convention, dat is iets waar je niet veel woorden moet voor kennen om die mee te zingen. Fly, Robin, Fly, dat is voor na deze belpop classic van The Two Man Sound.

qua tekst kan het kennen. 6 verschillende woorden werden er gebruikt voor deze meeslepende disco-classic uit 1976. Uit Duitsland kwamen ze, de Silver Convention en Fly, Robin Fly. En zometeen trekken we naar Zweden met bij ons een one-hit wonder, Harpo.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Nostalgie Plus.

0: met Kylie Minogue, die de wereld opnieuw leerde kennismaken met The Locomotion in 1988.
1: De zomer van je leven.
0: En voor de zomer van je leven gaan we vandaag terug naar 1965. Op 16 juli van dat jaar stonden de Franse president Charles de Gaulle en de Italiaanse president Giuseppe Saragat schouder aan schouder om de Mont Blanc-tunnel officieel te openen. Met een lengte van ruim 11 kilometer was het in die tijd de langste autotunnel ter wereld, wat het reizen tussen Frankrijk en Italië door de Alpen voorgoed veranderde. En er was een Belgisch topsportsucces op de atletiekbaan op 7 augustus 1965. Scherpte de Belgische atletiekheld Gaston Roelands zijn eigen wereldrecord op de 3 kilometer stiepel af tot een fenomenale 8 minuten 26 seconden en 400ste. Hij was op dat moment de onbetwistbare koning van de hindernisloop. En de koning van de folkmuziek op dat moment heette Bob Dylan.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
2: Maakrie in Ronsen.
4: Nu verleng de solde.
2: In Ronsen of op maakrie.be.
7: Goedemiddag, ik heb het perfecte song voor de zomer van 2026. Long Hot Summer Style Council naar Barry White. Het is 3:00 nieuws met Simon van Elslander.
8: Goedemiddag. De voedselprijzen zijn op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat komt door droogte en geopolitieke spanningen. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De stijging wordt vooral gedreven door duurdere granen, suiker en plantaardige oliën. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte in Europa en de VS en de escalerende conflicten rond de Zwarte Zee en het Midden-Oosten. Dat zorgt ook nog eens voor een hogere energie- en meststofprijs. De organisatie verwacht dat de prijzen de komende maanden nog verder zullen stijgen. En die aanhoudende droogte en hitte in Europa zorgen ook voor historisch lage waterstanden, met opvallende historische vondsten tot gevolg. In de Donau zijn op verschillende locaties overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen, waaronder gezonken Duitse oorlogsschepen in Servië, zware explosieven in Slowakije en lichamen van soldaten in Boedapest. Ook in Duitsland en Frankrijk legde de gedaalde waterspiegel en natuurbranden niet ontplofte munitie en vliegtuigbommen bloot. Door recente aardverschuivingen heeft de organisatie van de Ronde van Spanje het parcours van de voorlaatste rit moeten aanpassen. Omdat de geplande klim naar de Alto de Hazalañas door schade niet meer veilig is, krijgen de renners een alternatief voorgeschoteld. Aan de totale lengte van 187 kilometer verandert er amper iets. De etappe blijft even zwaar net voor de slotdag in Granada. Afwisselend zon en wolken, maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken, het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En begin volgende week zonnig, er is ook kans op een nieuwe hittegolf.
7: Dankjewel Simon. De files met 10 minuten vertraging of meer. Dit zijn ze op de 313 naar Antwerpen. Vlieg een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. E40 vanuit Brussel, 20 minuten van Gent tot in Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-West. Op D19 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier erbij tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 10 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. En op D40 naar Brussel vries je ook 10 minuten tussen Sterrebeek en Kraaijnem.
9: De zomer van je leven.
10: Sebastian de Krop.

De Style Council over een long hot summer. Die waren duidelijk vooruitzien toen ze dit uitbrachten in de 80s. Een heel goede middag. Het is vrijdag, bijna weekend. En ik heb er extra veel zin in, want ja, straks begint mijn vakantie. Laat die long hot summer dus nog maar een beetje langer duren. Maar de vooruitzichten zijn alvast goed, dus dat is veelbelovend. En vergeef mij dat er vandaag misschien wel nog net dat tikkeltje meer aan zomerse songs in de playlist zitten. Maar ja, ik lig in mijn hoofd al in mijn hangmat. Vandaar dus. De Beach Boys, beter, die doen mij al zin krijgen. I Get Around staat klaar. En dit is al America met A Horse With No Name.

0: We zaten in Californië met de Beach Boys. Ja, op de radio gaat dat snel, hè. Reizen snel en eenvoudig, dan vlieg je in een seconde met een vliegtuig. Is dat iets trager, maar toch ook wel leuk. Ellen Petrie, die weet dat als de beste, want ze staat de hele zomer voor ons op Brussels Airport om verhalen van reizigers te sprokkelen. En straks mag ik alweer eens naar haar. Benieuwd wie ze dit keer gestrikt heeft. Eerst muziek van Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+. Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Some Kind of Wonderful van Grand Funk Railroad. Zometeen Elton John. En als je goed luistert, dan hoor je ook George Michael en Nick Kershaw als de achtergrondkoor in Nikita.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Maar eerst breng je een bezoek aan Brussels Airport en aan onze reporter Ellen Petri. Zij snuift de sfeer van zomer en vakantie op in de luchthaven. En Ellen, jij staat daar in het gezelschap van twee duidelijk heel gezellige zussen.
2: Goedemiddag. Hallo. Nostalgie. Ja zeg, ik zie direct al een knuffel dat ik hier krijg. Jullie zien er mij heel vrolijk uit. Waarom?
3: Wij gaan naar Indonesië.
2: Maar wauw.
3: Ja, naar de, voilà. Mijn nichtje, naar de dochter. Jongste dochter van ons.
4: Ja. Ja, en dat heeft even geduurd, want ik heb mijn vliegangst moeten overwinnen. Ja.
3: Dus de liefde willen pakken voor rustig te worden.
4: Voilà. Maar ja, we vliegen maar om 4 uur. Ik heb nog even tijd.
2: Ja, ja, maar je ziet er heel rustig uit.
4: Oh, dank u wel.
2: En
4: dank
2: ook
4: u wel.
2: In heel goede handen, want ja. De luisteraars zien dat niet, maar ik zie het wel.
4: Maar er zijn twee zussen, dus kijk.
2: Dat is fantastisch. Voilà. Zeg en uw dochter, hoe lang is zij daar al?
4: Nu is ze er van 1 juli, maar ze is eigenlijk na het afstuderen is ze een jaar gaan rondreizen in Azië en dan is ze eigenlijk haar hart verloren in Lombok, aan het surfen, aan het diepzee duiken. Dus ja. Voilà.
2: En is ondertussen, heb je ze al eens gezien, is ze al terug thuis?
4: Ja, ja, ja, ze is ook terug aan de slag hier. Voilà.
3: In het onderwijs. In het onderwijs. En heeft ze altijd veel verlof. Ja. Dus ja, 1 juli.
2: Dat heb jij gezegd, hè?
3: Ja, maar dat doet ze bewust.
2: Dat doet ze bewust.
3: Het is een heel leuke job. Ja. En de combinatie met...
4: Met veel vrije tijd.
2: En hoe lang gaan jullie naar daar?
4: Een goede 2 weken en een half. Ja, bijna 3 weken.
2: En heb je dan ook wat opgezocht? Wat je daar allemaal wilt bezichtigen? Ja, of ga je laten leiden door je dochter?
3: Voilà. Ja. Wij zijn vorig jaar geweest met de kinderen. En ik ga een beetje dezelfde trip doen. Maar dat is zo'n veilig land voor rond te trekken.
2: Waarom moet iedereen naar Ginder?
3: Je voelt je daar heel veilig. De mensen zijn super vriendelijk. Ja. In de eenvoudigste B&B worden als een koning behandeld. Ongelooflijk. Heel fijn.
2: Gaan zij twee toffe madammen? Ja. Ladies, geniet ervan, hè. Joe.
1: Nostalgie Plus.

0: Julien Clerc, begin volgend jaar geeft hij een reeks concerten in ons land. Onder andere in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ce n'est rien. Zometeen een portie soul met Marvin Gaye en Kim Weston. En wat zomerse klanken dankzij Raffaella Cara. Maar eerst neem ik je mee de weg op voor de files, die waarin je 10 minuten aanschuift of langer. De langste file vind je op D313 naar Antwerpen. Je verliest een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten van het Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 15 van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. Op D40 vanuit Brussel verlies je een kwartier van Zwijnaarden tot Nevelen. Brusselse buitering, ook een kwartier van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, 10 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E17 vanuit Antwerpen, ook 10 minuten van Genbrugge tot in Zwijnaarden.
1: De zomer van je leven.

De zon heeft vandaag een snipperdag genomen, maar gelukkig is er dan de muziek die extra zomers is. A far l'amore comincia tu van de Italiaanse Raffaella Cara. Straks heb ik het in de zomer van je leven over de tunnel die je door moet om naar Italië te rijden. Eerst Genesis en ook Paul Simon. Amen.

0: Follow You, Follow Me. Genesis, Agnetha van ABBA komt eraan solo.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst neem ik je mee naar de zomer van 1965. De hele dag doen we dat hier met ieder uur muziek uit die zomer. En natuurlijk ook nieuwsfeiten, sportprestaties, films uit de zomer. En ja, zoveel meer. Zo is de zomer van 1965. De zomer waarin de Mont Blanc-tunnel geopend werd. De tunnel onder Mont Blanc tussen Chamonix in Frankrijk en Courmayeur in Italië. Het was een huzarenstukje om de tunnel te maken. 44 maanden. Is er aan gewerkt, bijna 4 jaar dus. En het was een bijzonder gevaarlijk karwei. Bijna 1 miljoen kubieke meter rots moest verwijderd worden. En het gebeurde onder andere met explosies. 400.000 in totaal, waarna de tunnelwanden een betonnen bekleding kregen. Op 16 juli 1965 werd de Mont Blanc-tunnel ingehuldigd in het gezelschap van de Franse en de Italiaanse president. De tunnel is 11,6 kilometer lang en is daarmee de langste verkeerstunnel ter wereld op dat ogenblik. Dat was een symbool voor de samenwerking binnen Europa en dan vooral die tussen Frankrijk en Italië. 3 dagen later, op 19 juli 1965, om 6 uur 's ochtends, reed de eerste auto door de Mont Blanc-tunnel. En de muziek uit de zomer van 1965 komt van Stevie Wonder. De classic Uptight stond toen bij ons in de hitlijsten. Stevie Wonder is op dat ogenblik nog maar 15, maar toch klinkt hij als een volwassene Motown-ster. Dat is een doorbraak, een nummer met veel soul en funk en vooral een aanstekelijk refrein. Uptight, Stevie Wonder.

zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Agneta, gelijk heeft ze hoor. De heat is aan, want het wordt opnieuw warm vanaf morgen. Zaterdag 28 graden, zondag 31. Ja, het is vrijdag en dan weet je dat we straks gaan dansen. De Soul en Disco Show vanaf 6 uur. En dit is al een opwarmertje. Now is the time van Jimmy James en The Vagabonds.

0: weet wat, hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Knaldi. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Ik heb voor jou een man mooi in pak met strak gekamd haar. En het is niet Ruben van Gucht, geen paniek. Wel Robert Palmer. Your golden years. Nostalgie plus. 4 uur, Simon van Elslander komt erbij met nieuws.
10: Goedemiddag. De voedselprijzen zijn op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat komt door de droogte en de geopolitieke spanningen. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De stijging wordt vooral gedreven door duurdere granen, suiker en plantaardige oliën. Aanleiding zijn de aanhoudende droogte in Europa en de Verenigde Staten en de escalerende conflicten rond de Zwarte Zee en het Midden-Oosten. Dat zorgt ook nog eens voor een hogere energie- en meststofprijs. De organisatie verwacht dat de prijzen de komende maanden nog verder zullen stijgen. De Nederlandse douane heeft tijdens een reguliere controle in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een container met cassavemeel op een vrachtschip uit West-Afrika, met de haven van Antwerpen als uiteindelijke bestemming. De onderschepte voorraad cocaïne is inmiddels vernietigd. Het onderzoek naar de betrokken smokkelroute en daders loopt. De aanhoudende droogte en hitte in Europa zorgen ook voor historisch lage waterstanden, met opvallende historische vondsten tot gevolg. In de Donau zijn op verschillende locaties overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen, waaronder gezonken Duitse oorlogsschepen in Servië, zware explosieven in Slowakije en lichamen van soldaten in Boedapest. Ook in Duitsland en Frankrijk legden de gedaalde waterspiegel en natuurbranden niet ontplofte munitie en vliegtuigen. Bloot. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken, het wordt ook warmer bij 28 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. Begin volgende week zonnig, er is ook kans op een nieuwe hittegolf.
9: Ik heb voor jou de files met 10 minuten vertraging of meer. Natuurlijk op D313 naar Antwerpen schuif je 25 minuten aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpsring richting Nederland, 20 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op die Antwerpsring richting Gent verlies je ook 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Brusselse Buitering een kwartier van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de E314 Genk-Nederland een kwartier van Park Midden-Limburg tot Houthalen-Helchteren. Daar zou een ongeval gebeurd zijn. Dat is trouwens richting Lummen, Genk-Lummen, kwartier. En op de E40 vanuit Brussel, 10 minuten van Zwijnaarden tot in Drongen.
11: De zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop.

The Who and My Generation, een hit uit het jaar 1965. En dat is toevallig ook het jaar en de zomer waar we het vandaag over hebben. Hier in de zomer van je leven. Een hele goede middag. Nog tot 6 uur hou ik je gezelschap. En als je ook wel als liefhebber van nostalgie wel eens tv kijkt en VRT1 en iedereen zomert dat tv-programma, dan heb je het misschien ook wel al gezien. Bart Peters die terugblikt uit of op een zomer uit zijn kindertijd. Wel, die Bart Peters, daar heb ik straks muziek van. Met de radio's natuurlijk. En dan weet je dat ik je meeneem naar eind 80's, begin 90's. De topperiode van de radio's. I'm into folk. Eerst Dr. Hook en The Medicine Show.

0: een optreden van hem, dat is sfeer en ambiance gegarandeerd. En hij doet er nog wel wat deze zomer. Zo staat hij vanavond op Dranouter, Bart Peters met de radio's I'm Into Folk. Als thuis mijn kinderen in de buurt zijn, dan durf ik het niet te luid te zeggen, maar de zomervakantie, die is al over de helft. Straks een paar mannen die ook nooit veel zin hadden in school, maar ze zijn wel wereldberoemd geworden. Pink Floyd, Another Brick in the Wall en ook muziek van de Hollies.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
6: Beetje zenuwen.
5: Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja. Het kan anders.
9: Shh. Luister. Hey, kom op. De natuur ontwaakt. Oeh. En daar, kom op. Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Nog steeds à volonté.
12: This is a mosselle van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Bus Stop van de Hollies is geschreven door Graham Goldman nog voor hij bekend werd met 10cc. En hij bedacht het op een busrit naar huis. En geen idee of hij op de bus ook zelf de liefde gevonden heeft. Maar ik kan me voorstellen dat het in het echt wel eens gebeurt. Hè? Samen op de bus wachten, bevriend raken en verliefd worden. Mooi toch eigenlijk als je er zo bij stilstaat. De Hollies en Bus Stop bij Nostalgie Plus. Straks is dan Electric Light Orchestra. Ze hebben het over de rock'n'roll. Rock'n'roll is king. Eerst een hele fijne band. Een groep dames, een groep zussen. Sister Sledge en He's the Greatest Dancer.

0: Zometeen neem ik je mee naar Jamaica en dan weet je dat er een reggae-plaat aankomt van Errol Dunkley, in dit geval OK Fred, en ook Tom Jones, She's a Lady. Eerst neem ik je mee de weg op voor de files die met 10 minuten vertraging of meer op de E314 Nederland-Lummen verlies je een half uur tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren. Want er is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de E313 naar Antwerpen, een kwartier van Rans tot Borgerhout. Brusselse buitenring, een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Op de E34 naar Antwerpen, 10 minuten extra van Oelegem tot Rans. Brusselse binnenring, 10 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Tervuren. En op de E17 vanuit Antwerpen ook 10 minuten tussen Destelbergen en Zwijnaarden.
1: De zomer van je leven.

Tom Jones, ik ga ervan uit dat hij wel iets kent van vrouwen, want hij heeft altijd beweerd dat hij honderden partners, bedpartners gehad heeft. Tom Jones en She's a Lady. 1965 was een topjaar voor de Beatles. Ik vertel je straks waarom. Verder muziek van Wham, Freedom staat klaar. En naast Sister Sledge nog een damesgroep bestaande uit zussen, namelijk de Pointer Sisters. He's so shy.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Your golden years. Your

0: George Michael met Wham. Dit was Freedom. Straks de suite. Funny, funny.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst duiken we de cinemazaal in voor een topfilm uit de zomer van 1965. De hele dag kijken we terug op die zomer. En een groep waar je niet naast kon in 65 is de Beatles. Op 29 juli 1965 ging hun tweede film in première in Londen. En dat was Help. Ringo Starr die heeft een belangrijke rol in de film. Want het verhaal gaat over een ring die hij van een fan krijgt. Maar die ring blijkt een offerjuweel van een sekte. En Ringo Starr, maar ook John Lennon, Paul McCartney en George Harrison, die proberen te ontsnappen aan de sekte. De opnames van de film die gingen door in Londen, op de Bahama's en ook in de Oostenrijkse wintersportgebieden. Namelijk in de Obertauern. Daar moesten ze verschillende skiscènes opnemen, wat ja, geen evidentie was, omdat de Beatles amper of geen ervaring hadden met skiën. Maar ze zijn er gelukkig zonder gebroken armen of benen vanaf gekomen. Ik heb muziek uit die film. De titelsong Help die stond op 1 in Vlaanderen in de zomer van 1965. Ik heb een ander nummer uit de film die het ook goed deed. En dat is Ticket to Ride. Goed voor de zesde plaats. De Beatles.

Funny, funny, dat zal het niet zijn in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, want daar zijn ze begonnen aan de beklimming van de Mont Ventoux. Jawel, ik voel al de verzuring in mijn benen alleen van er naar te kijken. Cheerio, cheerio, baby. Ja, dan heb ik het meer voor een lekker rustige vrijdagnamiddag. Een beetje lazy, niet te veel doen, wat hangen, een boek lezen en leuke muziek op de radio. Muziek die ook zo wat kabbelt. Dit is UB40 en Cheerio, baby.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Ik neem je straks mee op uitstap naar Puerto Rico, maar eerst mag je luchtgitaar spelen met Suzy Quatro. She's in love with you.
7: Your golden years. Nostalgie plus.
6: Het is 5 uur en Simon van Elslander is er met nieuws.
8: Goedemiddag. De 54-jarige uitbater van het kampterrein in Plombières, die gisteren werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket van Verviers had oorspronkelijk om zijn aanhouding gevraagd. Het zomerkamp van KLJ Balen werd gisteren vroegtijdig stopgezet na een incident. Hoewel voorlopig enkel de leiding als slachtoffer is geïdentificeerd, sluit de jeugdbeweging niet uit dat ook leden betrokken zijn. Het Rode Kruis en de organisatie voorzien de komende dagen de nodige nazorg voor de betrokkenen. In Kallo, de provincie Oost-Vlaanderen, is gisteren een 20-jarige man uit Puur Sint-Amans om het leven gekomen na een frontale botsing. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer ter plaatse nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. De bestuurder van de andere wagen, een 26-jarige man uit Stabroek, raakte licht gewond en testte positief op drugs. Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige blijkt ook dat er sprake was van overdreven snelheid. De verdachte werd gearresteerd, zijn rijbewijs is ingetrokken en hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Sport. Jan Christen heeft de 5e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Na een slopende rit van bijna 219 kilometer haalde de 22-jarige Zwitser het op de steile slotklim in een sprintberg op voor de Duitser Marco Brenner. Bart Lemme eindigde op 5 seconden als 11e en behoudt zo zijn gele leiderstrui met 6 seconden voorsprong op Christian Scaroni. Aaron Doks werd als 19e de beste Belg. Deze namiddag blijft het droog met zon en stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. Volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf.
6: Dankjewel Simon. Ik heb de files waarin je een kwartier aanschuift of langer op de E314. Nederland-Lummen verlies je 40 minuten van Genk Centrum tot in Houthalen-Helchteren. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Antwerp-Sering richting Nederland, 35 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Brusselse Binnenring, een half uur van de Astridlaan tot in Jette. Daar is door een ongeval de rechte rijstrook dicht. Op de Antwerp-Sering richting Gent schuif je 25 minuten aan van Borgerhout tot de Kennedy. Die tunnel. Op de E313 naar Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op D34 ook al naar Antwerpen, een kwartier tussen Oelegem en Ranst.
9: De zomer van je leven.
1: Sebastian de Krop. Nostalgie.

Het is een verboden liefde die tussen Angelita en Manolo, het duo waarom het draait in Puerto Rico van Vaya con Dios. Een muziekje die heeft altijd zo'n warme, sensuele stijl. Het voelt zomers met die Latin invloeden ook Vaya con Dios. Hou je klaar voor een portie soul met The Foundations? En dit is Dreaming van Cliff Richards.

0: Foundations, Baby, Now That I Found You. Muzikanten die gitaar spelen, piano, synthesizer. Ja, we kennen het allemaal, maar de volgende groep die komt een stuk origineler uit de hoek met een sitar. Dat ziet er een beetje uit als een gitaar. Dat komt uit Noord-India en het klinkt helemaal anders. Luister maar zometeen naar de sitar in Do It Again van Steely Dan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct mijn slag.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ik heb het gevoel dat ze in de 70s toch meer tijd staken in de compositie en de muziek van liedjes. Zeker als je vergelijkt met nu. Er zijn toen toch wel pareltjes gemaakt. Zoals ook het nummer dat ik net speelde. Do It Again van Steely Dan. Een goede Franse meezinger. Daar kan je nooit slecht mee doen, vind ik. Ik heb er een van Ringo. Trop belle pour rester seul. En dit is een grote 80s one-hit wonder. Tiffany, I think we're alone now.

0: Leuk nummer, Trop belle pour rester seul van Ringo. Wat doe jij als je beseft dat het verder is en dus bijna weekend? Dan word je enthousiast, net als Barry Ryan. Eloise komt eraan. Eerste weg op voor de files die met 10 minuten vertraging of meer op de Brusselse binnenring schuif je 40 minuten aan. Tussen Dilbeek en Jette, daar is een ongeval gebeurd en de rechte rijstrook is er dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel. Op de E17 vanuit Antwerpen 10 minuten extra tussen Destelbergen en Zwijnaarden. E40 naar Brussel, 10 van Ternat tot Sint-Agatha-Berghem. En op de Brusselse buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Wolen tot Diegem. En nog eens 10 van Strombeek-Bever tot in Jette.
1: De zomer van je leven.

0: M en popmuziek, straks Tina Turner, Private Dancer. En ik speel de zangeres die over exact 4 weken optreedt in ons land, in de Stad Schouwburg in Antwerpen. En dat is Emmylou Harris.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Het is haar grootste succes, You Never Can Tell, van Emmylou Harris. Straks Gilbert Montagnier, Tammy Wynette ook nog.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst neem ik je voor het laatst mee naar de zomer van 1965. Dat deden we vandaag ieder uur in muziek. En natuurlijk ook met verhalen en herinneringen. Zo is 1965 de zomer van de Gemini 5. Een Amerikaanse bemande ruimtevlucht van NASA. Op 21 augustus 1965, om 1 seconde voor 9 uur 's ochtends plaatselijke tijd, werd de Gemini 5 gelanceerd vanop Cape Canaveral in Florida met aan boord 2 astronauten. De Gemini 5 was een soort generale repetitie voor de Apollo-missies en was bedoeld om aan te tonen dat zowel astronauten als hun ruimtecapsule 8 dagen in de ruimte konden functioneren. Want dat was belangrijk, dat was het minimum nodig voor een bemande reis naar de maan en terug, wat men later met Apollo voor elkaar wou krijgen. En daar slaagde de Gemini 5 in, want die bleef 7 dagen, 22 uur en 55 minuten in de ruimte. Het werd daarmee de langst bemande ruimtevlucht. En de Amerikanen braken daarmee een record van de Russen. Wat ja ook niet onbelangrijk was natuurlijk. De muziek uit de zomer van 1965 komt dit uur van Elvis Presley. Ik heb een van zijn meest religieuze nummers. Een gospel song. Een nummer waarin Elvis niet zingt met de energieke, lichamelijke stijl van bijvoorbeeld een Hound Dog of Jailhouse Rock. Maar met een veel meer warme, plechtige stem. Dit is Crying in the Chapel, Elvis.

Gilbert Montagnier, on va s'aimer. En daarmee zaten we in Frankrijk, daar waar ik naartoe ga, want mijn zomervakantie begint. Veel plezier met de collega's hier bij Nostalgie Plus en met de Soul & Disco Show zo meteen al. Ik heb Tammy Wynette nog, Stand By Your Man.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrivoor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
10: Macri in Ronsen.
11: Nu verlengde solden.
10: In Ronsen of op macri.be.

0: Goedenavond. De 54-jarige uitbater van het kampterrein in Plombières, die gisteren werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket van Verviers had oorspronkelijk om zijn aanhouding gevraagd. Het zomerkamp van KLJ Balen werd gisteren vroegtijdig stopgezet na het incident. Hoewel voorlopig enkel de leiding als slachtoffer is geïdentificeerd, sluit de jeugdbeweging niet uit dat ook leden betrokken zijn. Het Rode Kruis en de organisatie voorzien de komende dagen de nodige nazorg voor de betrokkenen. In Merkem, in de provincie West-Vlaanderen, hebben de politie en het agentschap Natuur en Bos een loonwerker op heterdaad betrapt op het illegaal oppompen van water om gewassen te beregenen. De man verklaarde al zeker 572.000 liter te hebben opgepompt uit een bekken dat werd aangevuld vanuit de Martjevaart. De controle kwam er na een tip over verdacht tractorverkeer. In vrijwel heel West-Vlaanderen geldt er op dit moment een streng oppompverbod door de aanhoudende droogte. De bevoegde diensten onderzoeken de zaak verder. De overtreding kan leiden tot geldboetes die oplopen tot tientallen duizenden euro's en de inbeslagname van materiaal. Sport. Kasia Nwiadoma heeft de koninginrit in de Tour de France Femme gewonnen. Op de flanken van de Mont Ventoux reed de 31-jarige Poolse solo naar de overwinning en ook de gele leiderstrui. Demi Vollering finishte als tweede op 1 minuut en 16 seconden voor Elisa Longo-Borghini en voormalig gele truidraagster Marlen Reusser. Nwiadoma pakt zo haar eerste zege ooit in de Tour en verdedigt in het klassement een voorsprong van 15 seconden op Vollering en 39 seconden op Reusser. Het blijft droog met zon en enkele stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig en enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf.
1: De Soul & Disco Show.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedenavond. In Merkem, in de provincie West-Vlaanderen, hebben de politie en het agentschap Natuur en Bos een loonwerker op heterdaad betrapt op het illegaal oppompen van water om gewassen te beregenen. De man verklaarde al zeker 572.000 liter te hebben opgepompt uit een bekken dat werd aangevuld vanuit de Martjevaart. De controle kwam er na een tip over verdacht tractorverkeer. In vrijwel heel West-Vlaanderen geldt er op dit moment een streng oppompverbod door de aanhoudende droogte. De bevoegde diensten onderzoeken de zaak verder. De overtreding kan leiden tot geldboetes die oplopen tot tientallen duizenden euro's en de inbeslagname van materiaal. De 26-jarige man uit Stabroek, die gisteren betrokken was bij het dodelijke verkeersongeval in Kallo, blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist na zijn voorgeleiding. Bij de frontale aanrijding kwam een 20-jarige man uit Buur Sint-Amans om het leven. De verdachte testte na het ongeval positief op drugs en reed volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige mogelijk met overdreven snelheid. Hij verschijnt binnenkort voor de raadkamer. Sport. Kasia Niewia Doma heeft de koninginnenrit in de Tour de France Femme gewonnen. Op de flanken van de Mont Ventoux reed de 31-jarige Poolse solo naar de overwinning en de gele leiderstrui. Demi Vollering finishte als tweede op 1 minuut en 16 seconden voor Elisa Longo-Borghini en voormalig gele truidraagster Marlen Reusser. Niewia Doma pakt zo haar eerste ritzege ooit in de Tour en verdedigt in het klassement een voorsprong van 15 seconden op Vollering en 39 seconden op Reusser. Het blijft droog met zon en stapelwolken. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen zonnig met enkele hoge wolken. Het wordt ook warmer bij 29 graden. Zondag zonnig en warm tot 31 graden. En volgende week gaan we mogelijk richting een nieuwe hittegolf.
1: De Soul & Disco Show.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.

0: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
3: Macri in Ronsen.
0: Nu verleng de solde.
3: In Ronsen of op macri.be.

0: De Soul en Disco Show.
1: Mm-hmm.